Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

gonna shuffle his deck clean.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vast kwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: about.
1: Ice Radio, the alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vast kwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

you want.

0: luistert naar Ice Radio, the alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Een 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1 race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Blaze Radio.
1: Things that make you go, hmm.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag. Als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En in Maleisië begint nu de Formule 1 race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Passie. Ice Raid.

Mooi tot het einde. Peter, Björn en John en Young Folks. Goedemorgen, Ice Radio, de slow start. Zaterdag 3 oktober. Dan staat er altijd Leids Ontzet op mijn kalender. Ik weet niet of je heen gaat. Ik ben er nog nooit geweest, maar het is wel zo'n datum die in mijn hoofd is blijven hangen. We nemen je mee het weekend in. Dit hele weekend de allerlekkerste muziek natuurlijk. The Wombat straks, Tokyo. Dit is eerst even de dansvloer op. Ja, kan gewoon op zaterdagochtend hoor. Evelyn.

De buideldieren uit Liverpool. De Wombats. En wat mij betreft wel hun lekkerste track. Vampires and Wolves is de tussentitel. Maar het nummer heet eigenlijk Tokyo. Daar zijn we niet, we zijn wel in Nederland. Dit is Roy Williams. Aan de start van jouw zaterdag met Supreme.

uit eind jaren 70. De Climax Blues Band and Couldn't Get It Right. Je hoort ook nog Robbie Williams en Supreme. Ice Radio, waar we het hele weekend gewoon de allerlekkerste muziek voor je draaien. Ik zei het net al. En ik had natuurlijk ook bij de titel Tokyo even een hint kunnen maken. Een shout-out kunnen doen naar mijn vriend Mark Schultz, die in Hongkong woont. En die hoor je straks tussen 10 en 11, tussen 11 en 12. DJ Reds. De slow start is een beetje om je het weekend in te helpen. Een beetje zo rustig aan, relaxed, wakker worden, kop koffie erbij. Zo begint het dan. En zo gaan we dan verder. Toch ook een beetje het tempo erop. Met deze van de Killers. Dit is Spaceman.

Duidelijk hoorbaar. Een conservatorium geschoolde pianiste. En tegenwoordig ook schrijfster van kinderboeken. Haar eerste kinderboek is ook verschenen. Tori and the Muses. Je hoorde Tori Amos. Dus nou ja, ze zal dan in ieder geval zelf ook wel in het kinderboek zitten. Je hoorde haar met Cornflake Girl. Ik heb de betekenis even niet opgezocht. Maar het schijnt iets heel serieus te zijn. Tijd voor even iets vrolijks. Een wedding. Een white wedding in dit geval. Billy Idol.

hij zo'n zin in van de week. Soms schieten liedjes ook echt door mijn hoofd. Dan heb ik een lijntje en dan moet ik even de artiesten bijzoeken. En denk ik, hoe heette die ook alweer? Oh ja, Sugar Minute en Good Thing Going. En ondertussen schijt gewoon het hele internet in de studio ermee uit. Dus kan ik niet niks van deze man voor je opzoeken. Maar ik heb hem met eer en geweten voor je gedraaid. Het volgende liedje staat bij. Deze heeft geen intro, dus ik start hem maar eventjes. Danny Wilson en Mary Sprayer. Everything.

Begin april brachten zij een nieuwe plaat uit. Your Favorite Toy, de Foo Fighters. En een van de recensies was van ja, misschien zijn ze wel hun glans aan het verliezen, want ze worden een beetje voorspelbaar. Ik dacht, weet je, dat maakt me echt gewoon helemaal niks uit. Ik vind dit zo'n geweldige band en zeker hun classics als deze en The Pretender. En Walk is overigens echt mijn absolute favoriete Foo Fighters track, maar deze ook wel weer eens lekker. Je hoorde Times Like These en de tijd vliegt nog een kwartiertje te gaan. En ja, wat draai je na de Foo Fighters? Dan toch deze. Bruce Springsteen, Brilliant Disguise.

even afblijven, want ze is van mij en maat. The Beat and Hands Off, She's Mine. Hun grootste hit was Can't Get Used to Losing You. Ook op een single hier in de studio aanwezig. Maar deze stond niet eens in de computer, dus even er gauw ingezet. Want ook weer zo'n liedje waar ik enorm veel zin in had om die voor je te draaien. Je hoort ook, ik heb zin in het weekend. Beetje versprekingen zo links en rechts, maar dat maakt niet uit. Want we gaan echt op naar Mark Scholz, onze man in Hongkong na Tine. Dit zijn de Beach Boys. En God Only Knows. Daarna nog Rondé, Ready to Love Myself. Ook een goed weekendmotto. Ik zie je en hoor je volgende week weer.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. En in Bahrein is het wachten op de start van de Grand Prix van Maleisië. Die moest om 9 uur beginnen, maar werd uitgesteld vanwege noodweer. Er viel veel regen en er was onweer. Eerst moet de baan droog worden gemaakt. Als de race straks begint, dan start Max Verstappen voor het eerst van dit seizoen vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
2: Wat ga jij voor ons zingen? Weet jij niet een liedje? Ja, dood. Weet je geen liedje? Oh. Weet je wel? Ja, poesje, maar oké, dat wel. Nou, dan gaan we dan. Met je allen.

0: Ja, ze bedoelde het volgens mij metaforisch, maar haar beginzin, I'm a goldfish swimming in a bowl of glass, is natuurlijk een fantastische zin om op Dierendag de stilte van zondag mee te openen. Goedemorgen. Dat was Kaya met Goldfish. En daarvoor hadden we Ludovico Einaudi met Birdsong. We begonnen de Dierendag dus eigenlijk met vogelgezang, maar dan op de piano. Ja, zondag 4 oktober 2026. Ik dacht, het zou toch mooi zijn als we vandaag een beetje een dierlijk tintje geven aan de stilte van zondag. Dus we zijn op zoek gegaan naar dierenliedjes. En ik kom achter, dan kom je heel vaak terecht bij liedjes die in een titel hebben ze dan een dier. Maar daar gaan ze er helemaal niet over. Maar dat maakt niet uit, want dan is het toch een dier. Dus we gaan er een beetje ruim mee om vanochtend. Ik kan me nog herinneren dat we vroeger op school, de basisschool, op Dierendag, mochten we een dier mee naar school nemen. Dus er waren mensen, kinderen die namen een kat mee, of een hond, of een cavia, konijnen natuurlijk, heel veel konijnen. Maar mijn moeder zei, zoek maar een spin in de tuin en dan doen we die in een potje. Met een paar blaadjes erbij, gaatjes in de deksel. Anders zou die stikken natuurlijk. Dus ik met mijn spin naar school. Ja, dat was mooi. Mooie tijden. We gaan lekker luisteren naar mooie muziek in de stilte van zondag.
1: Wij draaien wat we willen. Ice

speciale zondagmorgen akoestische versie. Birds van Chef Special. En ja, ik vind dat de vogels moeten we niet vergeten op Dierendag natuurlijk. Daarom een heel blokje Birds. We hadden daarvoor Birds van Dominique Viem, een Canadese zangeres uit Montreal. Met een prachtige snijvlak van jazz, soul, waarop ze zingt. En ja, ik vind dit een heel mooi nummer. Ja, ik krijg zo eten. Even, de kat mag vandaag in de studio, omdat het Dierendag is, maar... Het is een beetje vervelend, maar hij krijgt zo zijn eten. En Neil Young hadden we daarvoor met Birds. Dus we hebben eigenlijk een heel Birds blok in de stilte van zondag. Eens kijken of we nog meer Birds bij elkaar kunnen krijgen. Misschien is het ook leuk, want de dieren, de katten, de honden, die krijgen allemaal natuurlijk veel aandacht op Dierendag. Maar misschien moeten we vandaag de bomen eens gaan versieren buiten. Met slingers en zo. Dat de vogeltjes ook een beetje Dierendag hebben. Is dat leuk? Allemaal even naar buiten toe, trappetjes mee, slingers in de bomen, ballonnetjes voor de vogeltjes.

0: let's face it, a person like her could really ruin your whole day.
1: Ja, fantastisch wat zo'n thema als Dierendag met je kan doen. Want ik ga denken, welke soundtrack zou ik draaien? En meteen komt de 101 Dalmatiërs in mijn hoofd naar boven. Dat was zo'n fantastische film waar heel veel dieren in zitten. 101 Dalmatiërs in huis bij Cruella de Vil. En dat liedje, dat bleef altijd dagenlang in mijn hoofd zitten als we die film met de kinderen hadden gekeken. Fantastisch nummer. Deze uitvoering die je net hoorde aan het eind was van Dr. John. En die heeft dit opgenomen voor de live-action film van 101 Dalmatiërs uit 1996. En daarvoor hoorde je het origineel van Bill Lee uit 1961 uit de originele Disney tekenfilm. Hij was een veelgebruikte Disney zangstem. En in deze film bedacht hij het lied ter plekke nadat Cruella de Vil binnenkwam in beeld. Leuk dat je luistert naar deze speciale Dierendag aflevering. We hebben al allerlei dieren langs horen komen. Vooral vogels en 101 Dalmatiërs. En we maken even een heel grappig sprongetje naar de vergeten platenkast van Geurt. Geurt is er weer en onze grote muziekvriend heeft een zolder vol muziek met allemaal platen. En hij heeft er een prachtige uitgehaald van Fish. En ik denk, ja, dat past best wel in deze Dierendag special. Hij stuurde dit volgende bericht.
2: Zet uw radio gerust een streepje harder voor deze absolute klassieker. We gaan terug naar het jaar 1990. Nadat hij afscheid nam van zijn band Marillion, liet zanger Fish horen dat hij solo misschien wel nog kwetsbaarder durft te zijn. Een definitief en pijnlijk muzikaal afscheid van een grote liefde, verpakt in een schitterende ballad. Hier is voor u Fish met A Gentleman's Excuse Me.

0: A Gentleman's Excuse Me van Fish. En daarmee dragen we hem op aan alle vissen die in Nederlandse huiskamers rondjes zwemmen in vissenkommen en aquaria op deze dierendag. En hij kwam ook nog eens uit de vergeten platenkast van Geurt. Heb je ook een platenkast met een plaat waarvan je denkt, die mag wel weer eens op de radio, die hebben we veel te lang niet gehoord? Stuur even een mailtje naar de vergeten platenkast en dat kun je sturen naar destiltevanzondag@gmail.com.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

0: Parrot Says What. En daarmee hebben we de papegaaien van Nederland ook meteen in het zonnetje gezet. Dit was Raccoon. Daarvoor The Cats in the Cradle van Harry Chapin. En ik zat naar de tekst te luisteren. Ik dacht, er komt helemaal geen kat voor in de tekst. Maar hij zit in de titel. En dat is genoeg. Op deze Dierendag special van De Stilte van Zondag op Ice Radio. We gaan nog heel even door met dierenliedjes. En we gaan verder met een absurd verhaal met een kat in de hoofdrol.
1: De plaat en zijn verhaal.
0: 3:30 op een broeierige zomerdag. Ik sta bij een bushalte in Newcastle. Een wildvreemde man in een visgraatpak vraagt me hoe laat het is, door zijn sigarettenaansteker heen. 15 jaar later, op een woensdagavond, sta ik te dromen in een nachtclub in Manchester. Een vreemde man in een lichtgevend trainingspak kust me. Hij smaakt naar aluminium. En dan is hij verdwenen. Op zijn plek zit een kat met groene ogen. Een kat zonder staart, met een intens verdrietige blik. Ergens anders bel ik aan bij een huis, terwijl de benzine blijft lekken. Doet een onbekende man in een cashmere jas open. Heel beleefd zegt hij: uw vrouw staat in brand. Later zijn we met het gezin in een hotel en ik herken het meisje dat in de keuken werkt. Mijn vrouw weet waarvan. Die heb jij ooit gekust bij een bushalte in Newcastle. En dan ben ik ineens verdwenen. Op mijn plek zit een kat met groene ogen. Een kat met een verhaal te vertellen.
1: Dit was het verhaal.

prachtig sprookje, absurdisch sprookje van Dave Stewart. Ja, die van de Eurythmics met The Spiritual Cowboys van zijn tweede album. Dat was in 1991 en daar stond dit op. A Cat with a Tail. Leuk dat je luistert naar de stilte van zondag, Dierendag special. Alle diertjes komen langs en deze drie kleine vogeltjes kunnen er nog wel bij. Hier is Bob Marley.

het was best moeilijk kiezen hoor. Wat stop ik nou in zo'n dierendag special? De olifanten, de apen en de flamingo's die stonden ook te trappelen om een plekje in deze show. Maar ja, we hadden maar een uurtje. We begonnen sereen met vogels. En we kregen die lange vogelvlucht tot Bird of Paradise. Waarna ineens 101 Dalmatiërs de studio kwamen binnenstormen. En daarna sluipen vis, kat en papegaai voorbij. En Marley stelt iedereen gerust. En uiteindelijk doet Lovis eigenlijk het meest concrete wat je op dierendag kunt doen. Hij haalt gewoon zijn hond op. Ja, dat is toch prachtig. Blijf lekker luisteren naar Ars Radio. Straks Peter Moraal, Paul van der Lucht, Melle Tuik en vele anderen op een volle zondag met verrassende muziek.

0: mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik mooi hond.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Anderhalf uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord, maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En in Tilburg is een man aangehouden voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Dat was naar zijn huis gekomen omdat hij van de trap was gevallen en bewusteloos was. Toen hij bijkwam ging hij door het lint en viel de hulpverleners aan. Na behandeling in het ziekenhuis is de man vastgezet. Er is aangifte tegen hem gedaan. En dan het weer van weer online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: God ook like het.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ik zeg vastgeluid. Ice Radio.
1: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
6: Dat bent u niet.
7: Ah, Peter.

0: nieuwe van Raccoon als opening van Moraal van de Week, nummertje 461, hier op Ice Radio. Welkom dus, gezellig dat je er weer bij bent en meer van dat soort praat om je het idee te geven dat ik met jou bezig ben en niet alleen maar met de muziek die ik zelf leuk vind. Free Format Radio, zo heet dat hier, hè? Gewoon draaien waar je zelf vindt in het. Goed, maar desalniettemin doen we ook wel eens wat serieuze onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het manifesteren van de geluidsfragmenten. Manifesteren, dat doen we samen, hè? Daar hebben we cursussen voor, maar we doen het ook gewoon wel eens uit de losse pols. En dan komen we uit bij een excuus.
1: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet, of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütleur zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders, en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mij excuses voor. Dat had ik eerder moeten doen, zeg ik ook nu. Maar dat is ook voortschrijdend inzicht. En wat dat betreft komt uw inbreng in tweede termijn wel ook echt bij mij binnen. En waarom ik lang niet mee heb willen gaan in dat frame, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airtje. Beter Moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
5: Het was hem thuis.

0: We gaan een tijdje terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Met de Nederlandse groep ergens in de jaren 70. Vitesse, zo heette ze. Live. Can't keep a promise.
1: Peter.

0: Heb je dat dan ook wel eens, dat je denkt van het is me eigenlijk allemaal een beetje te veel. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Het is naar, vervelend, gemiezer, gezeur.
1: Vind je spannend, Peter?
0: Nou ja, het gaat over mij.

0: Just Another Nervous Wreck.
1: Op Peter kun je rekenen.
2: This is Ice.
0: Met straks iets van de Beatles dat je niet kent, denk ik. Maar nu hou ik eerst even weg. Nee, ik word niet gek. Ik ben al gek. Gecertificeerd gek trouwens. Officieel geconstateerd. Dit zijn de Beach Boys in my room.

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio.
4: De Beatles Groep, maar dan anders.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: En kijk eens op de klok. Het is al ruim een half uur voorbij het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Deze week is dat
2: Ice Radio.
1: Krol. Met, ik geloof dat het in het Duits niet betekent wat ik nu ga zeggen. Het heet Geile Welt. Ja, Geile Welt. Je hoort dat goed.

0: De Steve Miller Band met Jet Airliner op
1: Ice Radio.
0: Ja.
1: Geen playlist,
2: maar passie.
0: Ik zat te kijken naar beste zangers laatst en daar kwam John Denver voorbij. Althans, iemand had het over hem. En daar vonden ze maar niks. Nou, ik vind het leuk.

Living on a Jet Plane van John Denver. Prachtig toch? Ik weet niet wat hier mis mee is hoor. Ze waren er zo neerbuigend over deze man. Kan toch helemaal niet. Maar Clouseau, ja, die waren daar in dat programma. Maakte een paar erg mooie nummers. Versies van nummers moet ik zeggen. Zoals deze. Ik zing van Zoe. Door Clouseau.

0: Maar wat Clouseau dus ook deed, een aflevering later, was een bijzonder mooie versie van Do You Know Where You're Going To? Van Diana Ross. Daar ga ik mee afsluiten. Niet met die cover, maar met het origineel.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser, ik vind je echt niet aardig.

Ik heb nog een leuk feitje voor je. Het is een feit dat als je één bepaald nummer hoort aan het eind van een programma, dat betekent dat de muzieklijst net te kort was. Dat ze nog 2 minuten over hadden. Dan hoor je dit nummer, Blur, met

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed boekjes voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Je vindt vlees voor een spap. Bij de money back, you know? I told him. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
12: Als het koud moet worden, dan alleen met haar.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. De A9 bij Amstelveen is tot eind van de middag beide kanten op dicht, meldt NH Nieuws. Vanmorgen gebeurde er een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en kwam bovenop een auto terecht. Bestuurder ligt gewond in het ziekenhuis. De weg en een tunnelwand hebben flinke schade. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
14: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
17: Ice Radio.
14: Met nu. Valse lucht.

het is natuurlijk wel wat als je moet gaan drinken. Als je moet gaan drinken op de dood van een clown. Dat vind ik wel een beetje heftig, toch? Maar goed, het blijft een mooi liedje van de Kinks. The Death of a Clown. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vaalse Lucht. Hier bij Ice Radio. Inderdaad, een soort roemruchte terugkeer na een half jaar afwezigheid op de vrijdagmiddag. En ik hoop dat je ervan geniet. Straks om, wat is het? Half drie of zo, Vincent Bijlo. En die gaat ons dan even bijpraten over het laatste nieuws op het gebied van de radio. Intussen kun je luisteren naar een liedje van The Haunted Youth. En dat heet Teen Rebel.

lijkt een beetje op NGMT. The Haunted Youth, Team Rebel. Desondanks een leuk liedje hoor. We gaan even luisteren naar Passenger. En dat is wel een leuk liedje dit, maar die wilde ik niet horen. Ik wilde eigenlijk deze horen. Precies. Heel ander liedje. Sword from the Youth. Passenger.

Inmiddels is het liedje ook al 25 jaar oud, dus ik vraag me af of ze nog steeds zo verliefd is als ze nu bezingt. I'm in love and always will be. Ik hijs de witte vlag. Het was Dido. En hier is U2 samen met Martin Garrix.

0: Martin Garrix samen met U2 in Fireflies. Zal ik een heel oud en ook heel mooi liedje voor je draaien? Laat ik dat doen. Dean Friedman is dit.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

David Bowie en Absolute Beginners. Hé, er wordt een klein pianootje naar binnen gereden door iemand met een hele grote mond. Een hele mooie blonde vrouw bij zich. Zou het Mick Jagger zijn? Samen met Lady Gaga. Denk het wel. Sweet Sounds of Heaven. MUZIEK

heb er altijd over verbaasd dat dit niet zo'n enorme hit is geworden. Sweet Sounds of Heaven, de Rolling Stones samen met Lady Gaga. Je zou dan zeggen, nou, dat is toch goed voor 100 weken in de top 40. En een nummer 1 positie in de top 2000. Maar allemaal niet. Een schande, schande, schande. Ik had je beloofd dat om 2:30 Vincent Bijloos een opwachting zou geven. Maar die heb ik gebeld. Die was nog net niet thuis. Dus het wordt 3:30. Maar ik hoop niet dat je dat erg vindt. Hier is de Climax Blues Band. Even de mooiste plaatje ooit gemaakt. Heet I Love You.

0: Jonathan King en Everyone's Gone to the Moon. Die Jonathan King heeft hele leuke liedjes gemaakt. Cherry Cherry is er eentje van. En natuurlijk een cover van Neil Diamond. Maar deze Everyone's Gone to the Moon is ook heel erg leuk om weer eens een keertje naar te luisteren. Eens even kijken hoor. Wat ik ook een heel mooi liedje vind is deze. Maar ik vorige week ook gedraaid. Doe ik nu lekker nog een keertje. Ray Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde, omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was, heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant. Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers, is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is één dode. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

God's sake, you gotta give more power to the people. Maar niet alle people toch. Dat lijkt me, gezien sommige omstandigheden, niet al te verstandig. Dit was een heerlijk liedje. En daarvoor draaiden we de Trucks en With a Girl Like You. En hier is Rihanna.

Loopt de app langs de muren met Vampire Weekend en Harmony Hall. Je luistert nog steeds naar Ice Radio. En ik heb... ik vind het lekker om weer plaatjes te draaien voor jullie allemaal. Ik had je beloofd dat Vincent Bijlo een uurtje geleden zijn opwachting zou maken. Dat is even uitgesteld. Dus over een kwartier ga je hem horen. Intussen Ella Langley.

Langley Choose in Texas. Lekker, nou, van die country muziek. Over country muziek gesproken, dat ga ik even opzoeken. Vorige week heeft, en daar ga ik hem straks ook nog even mee complimenteren, onze vriend Vincent Bijlo, een prachtig liedje geïntroduceerd van Dolly Parton. Een liedje dat nu al lang bestaat, maar wat ik nog lang niet kende. Even kijken of ik dat ook te pakken kan krijgen. Ja, dat gaat niet zo 1, 2, 3. Dat zal ik straks, ik zal het even opzoeken, ga ik het zo draaien. Het is een heel mooi liedje. Dat zal ik je zo meteen eventjes laten horen nog voordat wij het gesprek hebben met onze vriend Vincent Bijlo. Eerst eventjes Paolo Nutini en Iron Sky.

prachtig. Paolo Nutini en Iron Sky. Nou heeft die man fantastische muziek gemaakt. En heeft ook fantastische muziek uitgevoerd. Maar heeft ook fantastische muziek geschreven. Een van de liedjes die hij heeft geschreven is uitgevoerd door een orkestje dat zich One Eskimo noemde. Dat is al een jaar of 15 oud. En dat heeft één album gemaakt of zo. Maar ze hebben dit nummer opgenomen van Paolo Nutini. En het is geweldig. Het heet Amazing.

Mooi hè, geschreven door Paolo Nutini, uitgevoerd door One Eskimo. En het liedje heet Amazing. Hey, ik had het net over dat gave liedje van Dolly Parton, dat onze vriend Vincent Bijlo vorige week heeft aangevraagd. Hier in deze show, Beunel gedraaid. En ik zat er met ongelooflijk veel verbazing en een beetje tranen in mijn ogen ook naar te luisteren. Het is prachtig. Je moet ook even naar het beginnetje luisteren. Dat lijkt wel op...

0: Ice Radio. Vincent Bijlo.
1: Zo, en dan zeggen wij natuurlijk een goede middag tegen Vincent. We hadden eigenlijk gezegd 3:30, maar we zijn een uurtje later. Dat is ook niet erg. Geen probleem.
2: Het is 4:30. Ja, ik zat...
1: Half vier, nou ja, zoiets.
2: Ik zat met andere dingetjes.
1: Ja, dat geeft niet, geeft niet. We hebben het voor elkaar. We zijn er. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er bent.
2: Goedemiddag.
1: Mag ik heel even beginnen met een compliment? Het liedje dat jij vorige week voor ons hebt aangevraagd, namelijk Dolly Parton.
2: We used to, ja.
1: Wat een fantastisch mooi liedje is dat.
2: Prachtig nummer, hè?
1: En is het jou ook bekend dat het intro volledig overeenkomt met dat van Stairway to Heaven?
2: Ja, het is exact hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, klopt.
2: Nou. Het is gewoon A mineur en dan het laatste zakken. Dus het is dit. Dus bij Stairway to Heaven is la la la la la.
1: Ah ja, rustig. Ho. Voorzichtig met de luisteraars, Vincent. Voorzichtig met onze luisteraars. Nou ja, via de telefoon klinkt dat niet echt heel erg lekker, moet ik zeggen.
2: Nee, dat klinkt slecht. Ja.
1: Dus dat. Ja. Bedankt.
2: Als je erop gaat letten, zijn er dus tientallen liedjes die zo... Jules heeft ook zo'n liedje. If you see Natalie. If you see Natalie, dat is exact hetzelfde. Send along this message. Dat is ook precies hetzelfde.
1: Prachtig. Ik vond het heel mooi. Ik heb het nog veel gedraaid ook de afgelopen week.
2: Ah, dat is mooi.
1: Ja, zeker. Radionieuws is er niet veel, geloof ik.
2: Dat is er niet, maar ik heb wel iets anders gevonden. Je moet even de muziek helemaal laten zakken.
1: Oké. Weg.
2: Dan moet je even, ik weet niet of je dit kan horen, maar...
3: In Den Haag. Staatssecretaris Rick van der Ploeg opende de middag en er vond natuurlijk ook een onvermijdelijke forumdiscussie plaats. Een aantal Kamerleden deden mee, de netcoördinator van Nederland 2, de programmadirecteur van RTL 4, maar ook de zendercoördinator van Radio 3 FM, Paul van der Lug. Goedenavond.
4: Ja, hallo. Hey, hoor ik daar Giel Beelen
3: hier? Ja, ik ben ook hier.
4: Ik ben er laatst altijd. Ongelooflijk, hè? Is heel Nederland van de bioscoop gaat er nog vijf in video.
3: Ja, zo werkt het.
2: Nou, dat ben jij dus.
1: Ja, ik hoor het. Wat zeg ik daar allemaal? Dat kan ik namelijk niet zo heel erg goed...
2: Nee, dit gaat over een discussietje in de Tweede Kamer over omroepen. En daar was jij bij. En Rick van der Ploeg van staatssecretaris. En opende dat. En dit is een uitzending van Kunststof met Jelly Brouwer.
1: Ja.
2: Zaliger, die lieve Jelly die er niet meer is.
1: Ja.
2: En Kunststof zat toen trouwens nog heel anders in elkaar. Want er zaten nog plaatjes in en er waren nog actuele itempjes in. En jij bent dan even aan de telefoon daarover.
1: Ja.
2: Maar ik draai dit niet omdat het dit is, maar ik zat even op die fantastische schatkamer.beeld-en-geluid.nl te kijken.
1: Mm-hmm.
2: En... als ik daar jouw naam in doe, dus dan krijg ik natuurlijk tientallen hits. De eerste hit is een anniversary party in 1995 van 3FM.
1: Oh ja.
2: Wat weet je daar nog van?
1: Nou, wat ik daar nog van weet is dat ik op een gegeven moment van een kraan af werd geduwd om te bungee jumpen.
2: Ja, precies. Dat zat ook in die uitzending. Dat iedereen dat deed.
1: Ja.
2: Maar het was in een groot tent. En er was een barbecue bij. En een optreden van 20 minuten van Marco Borsato.
1: Oh ja, dat kan. Ja, zeker. Dat kon toen nog.
2: Bestgroep was erbij. En jij hield een speech. Maar die speech zit niet in die...
1: Mooi.
2: Ik heb 1:49 heb ik.
1: Ja.
2: Maar jouw speech zit niet in die... Want die wilde ik eigenlijk even opzoeken. Maar die zit niet in die 1:49.
1: Ja, sorry.
2: Ja.
1: Ik heb hem ook niet meer, denk ik.
2: Nee, en Gerard Hulshoff was erbij.
1: Ja.
2: En Felix en George Freulich en Henk Westbroek en Sjanne Kooijmans presenteerden
1: het. Hey, maar dat is ruim 30 jaar geleden, hè?
2: Ja, ongelooflijk.
1: Ruim 30 jaar geleden, toen bestond 3FM, of Radio 3, oftewel Hilversum 3, dat bestond toen ook 30 jaar. En dat hebben we groots gevierd, kan ik me herinneren.
2: Ja, en er waren nog een paar mensen van het eerste uur. En al die dingen die ik later in die radio-podcast over 3FM heb gebruikt, die zaten er ook nog in.
1: Ja.
2: Oude jingles en zo.
1: Ja.
2: Maar goed, het was een enorm feest.
1: Ja, het was een groot feest.
2: Een
1: barbecue. Ja, zeker. Een heel ander feest dan er recent gevierd is toen 3FM dus 60 jaar bestond. Afgelopen jaar of zo. Of afgelopen oktober.
2: Ja, dat was in Beeld en Geluid. En toen hadden ze van oude mixertjes. Maar dat was toen, ze hadden een stuk minder allure eigenlijk.
1: Ja, maar er waren ook heel veel mensen niet uitgenodigd.
2: Nee. En er was ook geen barbecue.
1: Er was ook geen barbecue.
2: En er werd niet gebungee-jumped.
1: Nee, er werd niet gebungee-jumped. Er werd eigenlijk helemaal niks gedaan.
2: Ja, er werd wel gebungee-jumped, maar er was geen geld voor het elastiek.
1: Nee, dat is wel... Ja, precies. Nou goed, laten we er niet over speculeren wie er allemaal van de kraan af is gesprongen.
2: Nee.
1: Zonder elastiek. Maar wat leuk dat je dat allemaal aan het opscharrelen bent daarin. Dat is mooi, hè, die schatkamer van Beeld en Geluid.
2: Ja, die is leuk. Dus die wilde ik even bij gebrek aan radionieuws. Dacht ik van, dan laten we dat even doen. Want dat is echt heel erg leuk.
1: Ja, dat moet ik zelf ook eventjes doen, denk ik. Dat is, ik kom daar een hoop dingen tegen waarvan ik nu achteraf denk van, oei, vermoed ik.
2: Ja. Nee, maar dat is altijd zo bij ons radioverleden. Dat je denkt van, yes.
1: Krijg ik het voor elkaar?
2: Ja. Ik vind het wel grappig om te horen hoe dat dan klinkt. Het was ook gigantisch lawaai in die tent trouwens. Dus, want het is ook best moeilijk te verstaan af en toe.
1: Ja.
2: Want het was niet plenair, dus men hield niet op. Er bleef gewoon gegeten en gedronken worden.
1: Ja, het is een typische Dutch disease. Mensen altijd doorlullen ook als er een concert aan de gang is.
2: Ja, precies. Ja. Dus het was... Er waren wel speakers, maar ik geloof niet dat iemand zich daar echt iets van aantrok.
1: Niemand zich van aangetrokken, want het zijn allemaal veel 3FM-medewerkers, dus die lullen overal doorheen. Want dat is hun vak, ja. Denken ze. Hey, even iets anders. We hebben het nou over radio, we hebben het over discjockeys. En toen bedacht ik mij ineens een heel leuk liedje van een Belg, Wil Tura. Ik weet niet, leeft die man eigenlijk nog? Ik zal ze even opzoeken.
2: Ja, hij leeft nog. Ja, hij is alleen mijn hersenen. Ik was vorig jaar toevallig, waren wij in Veurne.
1: Ja.
2: En wij kwamen daar om een uur of half één of zo aangereden. En er werd een podium opgezet. Er werd een beetje gesoundcheckt en toen bleek dat op dat podium Wil Tura zijn 80ste verjaardag gevierd werd.
1: Ja, precies. Inmiddels is hij 86.
2: 85 was het dan, want dat was vorig jaar.
1: Okay.
2: Maar hij heeft zelf een hersenbloeding gehad, dus hij kan niet meer zingen. Dus hij was er wel bij, maar mensen zongen zijn liedjes. En dat hebben wij dus vorig jaar meegemaakt.
1: Oh, wat leuk.
2: Veurne.
1: Ja, die Wil Tura, die leidt ook aan wat ik een andere Hollandse ziekte noem. Is dat Nederlandse artiesten altijd vinden dat ze te weinig gedraaid worden op de radio. Met als belangrijkste voorbeeld natuurlijk Vader Abraham. Die altijd liep te klagen dat hij niet gedraaid werd. En die Wil Tura, die deed dat ook. Maar die deed het wel op een hele bijzondere manier. Die maakte er een liedje over. Zal ik dat even draaien?
2: Ja, dat vind ik leuk. Ik ken hem nog uit mijn hoofd.
1: Ja, ik ken hem nog uit je hoofd. Ja, fantastisch. Want het is een heel onbekend liedje. En dus ook, als je het hebt gehoord,
2: maar
1: denk
2: ik
1: je...
2: Ken het.
1: Moet ook vooral onbekend blijven. Maar ik zal hem voor deze ene keer draaien. Wil Tura. Hey, dankjewel Vincent. Hier ben ik dan, okay, DJ. Jongen. Yo, hoi.

Zo is dat, de jongens in Holland. Het was Wiltura. Hier ben ik dan, DJ. En dan gaan we nu draaien. Coldplay. Let's talk.

Coldplay. Let's talk. Well, Coldplay is een klein stapje naar Nona. Hoewel natuurlijk een vergelijking nergens op slaat. Maar het is wel een leuk liedje. This is all I'll be.

Mona. This is all I'll be. En hiermee slaat ze op dit liedje haar laatste zucht uit. Hey, het zit erop. Volgende week spreken we elkaar weer. Dag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bondindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zegen dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws. Yes! Yes!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in een huis in Bergen-op-Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. En de Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon anderhalf uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend 3000 euro. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: 1985, The Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.
0: Een hele goede middag. Het is hem hoor, je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis, goedemiddag. Hey, stuur even een tikkie. Dat hoor je als je met vrienden bent, bijvoorbeeld uit eten bent geweest. En dat werkt natuurlijk allemaal prima, hè? Die manier geld van elkaar vragen. Maar het kan dus makkelijker, hè? En daar houden we van, hè? Jij en ik. Ja, de manier waarop we geld aan elkaar gaan vragen of overmaken, dat wordt binnenkort dus nog eenvoudiger. En we willen ons allemaal jong voelen en het liefst zo lang mogelijk jong blijven. En dat doen we dan ook van alles voor. We kopen bijvoorbeeld anti-rimpelcremmetjes en de botox-spuiten, die zijn dus niet aan te slepen. Maar er is dus eigenlijk een hele simpele manier om gewoon zo lang mogelijk gezond te blijven. En daar kan je dus nog gewoon elke dag mee beginnen. Inderdaad, jij ook als 55-plusser. Goed, hier gaan we het dus over hebben. En natuurlijk krijg je ook nog een overzicht van de platenbeurs, hè? Dit weekend, aanstaande weekend, zijn er een stuk of 4, 5. En uiteraard ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zometeen jouw special, maar als is de Little Lion Man. Dit is Mumford & Sons. We

zo te klooien met losse lintjes als je geld moet terugvragen. Bijvoorbeeld na een avondje stappen. Want dat van stuur even een tikkie of zo. Ja, betaalverzoeken van je bank of een tikkie, dat is natuurlijk wat je nu nog gebruikt. Maar het gaat over niet al te lange tijd makkelijker worden. Ik ga je zo meteen vertellen hoe dat in elkaar zit. Dit is Belinda Carlisle met Circle in the Sun.

0: Een hele goede middag. Welkom bij je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Er waren de White Lies. As I Try Not To Fall Apart. Later krijg je nog een overzicht van de platenbeurzen. En natuurlijk de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Dat zijn de dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. Maar eerst eventjes over de tikkies. Ja, we sturen elkaar de hele dag door tikkies. Als we bijvoorbeeld uit eten geweest zijn met vrienden en we willen graag de kosten delen, dan doen we dat altijd via een tikkie. Maar het kan wel eens gebeuren dat jouw favoriete app binnenkort overbodig is. Hè? Want achter de schermen is WhatsApp namelijk bezig met een soortgelijk systeem. Betekent dat je straks gewoon in WhatsApp elkaar betaalverzoeken kan sturen. En die worden dan ook op die manier natuurlijk gewoon overgemaakt. Allemaal super makkelijk. Maar eerlijk is eerlijk, we worden misschien wel iets te afhankelijk, hè, van WhatsApp. En ik kan me ook zo voorstellen dat ze op de lange duur gaan zeggen, ja, we hebben nou zoveel diensten binnen onze app. Misschien moet je toch maar eens een maandelijks abonnementje gaan betalen. Ja, en hoe zit het met fraude? Ik weet het allemaal niet hoor, maar wel handig. Binnenkort dus geen tikkie-app meer nodig of gewoon je eigen bank-app. Is allemaal niet meer nodig.
1: The alternative. Alternative. Ice. Hier draaien de DJ's wat ze willen. Ice
0: Radio. Maar er zijn dus ook nog steeds mensen die geen WhatsApp hebben. Hè? Of inmiddels niet meer. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen de Stereophonics. Maar nu als eerste in je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. LP met Don't Stop. Ik ben Dennis. Goedemiddag.

De Stereophonics met Have a Nice Day. En daarvoor LP met Don't Stop. Het is woensdag vandaag, 30 september. Dit is Icebreak op Ice Radio. De platenbeurzen. Ja, dit weekend heb ik er 5 voor je in ieder geval. Ik zit zo over te kijken. Haarlem, Enschede. Zometeen krijg je het compleet overzicht naar de shirts.

0: The Shirts uit 1978 met Tell Me Your Plans. En de zangeres van deze band, die kun je trouwens ook nog op Instagram volgen. Want ze is een stand-up comedian en actrice trouwens ook. Ik weet eventjes niet de naam, maar ik volg hem wel. Ja, dat dan weer wel.
1: De platenbeursagenda.
2: Liefje, waar ga je dit weekend nou weer vinyl vissen?
1: En je zegt tegen je vrouw, luister, ik ga erheen. Maar ik ga niks.

0: platenbeursagenda.
1: Grote platenbeurzen van dit weekend. Aanstaande zaterdag 3 oktober van 9 tot 2 in Nederweert. Dat is een vrij laagdrempelige maandelijkse platenbeurs in een pop-up store. Hoek 4B, dat is het adres daar in Nederweert. Dan een beurs in Arnhem. Aanstaande zaterdag ook van 10 tot 5. Dat is een sfeervolle openluchtplatenbeurs in de binnenstad met een groot en gevarieerd aanbod aan vinyl, singles, cd's en memorabilia. Dat is aan het Kerkplein dus in Arnhem. Dan gaan we door naar Haarlem. Ja, die beurs die staat er op zaterdag dus, de derde. En ook een dag later op 4 oktober. Die is er van 10 tot 5. Het is aan de Grote Markt in Haarlem. Er is een grote open-air platenbeurs tijdens het Haarlem Vinyl Festival. Echt tientallen kramen met vinyl en cd's natuurlijk en singeltjes. Dan nog twee, eentje in Enschede. Aanstaande zondag Metropool in Enschede. Wilminkplein nummer 2, die is er van 11 tot 4:30. En dan de laatste, die is in jongerencentrum Buk. Dat is aan de Pastoor van Muijenweg in Heilo. Het is een vrij kleine platenbeurs. Het is ook een beurs binnen. Betekent dat je ook moet betalen om binnen te komen. Daar krijg je dan wel weer een gratis kopje koffie bij. En het parkeren, dat is gewoon hartstikke gratis. Dat is dus in Heilo aanstaande zondag van 11 tot 4.
0: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

Goedemiddag, het is Icebreak op Ice Radio. Dat was Beth Hart met LA Song. Sport in de sportschool. Ja, als ik ergens een hekel heb, dan is dat het wel hoor. Maar het schijnt toch gezonder te zijn dan je zou denken. En het is niet alleen voor de mensen die een sixpack willen kweken. Nee, ik ga je zometeen vertellen hoe belangrijk het is. Ook voor jou als 50-plusser.

Slip Away van Andrew Gold. Dit is Icebreak op Ice Radio. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. Maar eerst heb ik slecht nieuws voor je. Heel slecht nieuws. Ik ben er namelijk achtergekomen dat willen we lang jong blijven, dan is het in ieder geval heel verstandig om zonnebrand te gebruiken voor onze huid. Maar we moeten ook aan de sport. Ja, het is verschrikkelijk. Ik weet het. Als je één keer per week een beetje sport, is dat eigenlijk al wel beter dan helemaal niks doen. Hè? Wat gebeurt er namelijk tijdens het sporten? Ja, je spieren die maken slimme stofjes aan. En die stofjes zorgen dus voor dat je hele lichaam van binnen gezond en jong blijft. Hè? Ja, je bloed stroomt ook beter door en je botten die worden er gewoon lekker sterk van. Het mooie is wel, en dat vind je misschien ook slecht nieuws, is dat je er op elke leeftijd nog aan kan beginnen. Je hoeft dus ook helemaal niet zwaar te tillen of zo in de sportschool. Nee man, dan kan dat ook gewoon thuis een beetje lopen hobbyen met wat gewichtjes, pakje suiker of zo. Het is trouwens ook een memo voor mezelf, want ik ben zelf ook lui. Ik vind er gewoon niks aan in de sportschool. Maar thuis, nou, misschien wel een optie toch? Weet je dat ook weer, hè? Ik vind

It's Only Love van Simply Red. En daarvoor de nieuwste van is ook schitterend. Een Nederlandse band met Noorderlicht. Het is inmiddels tijd geworden voor, je weet, de meldingen. Ik heb er drie voor je. Als eerste een melding van Dekamarkt voor de Hoogland gebakken lekkerbek, 250 gram. Er kunnen namelijk allergenen op het etiket ontbreken. Het product bevat bijvoorbeeld tarwe, melk en soja. En dat staat soms dus niet op het etiket. Dan een melding van Holland & Barrett. Die heeft een belangrijke veiligheidswaarschuwing uitgegeven voor de vitamine D3, A en C kinddruppels. Op de verpakking is de verkeerde dosering aangegeven. Er staat namelijk 1 druppel per dag, maar het moet er zijn 1 milliliter 20 druppels. Dat is trouwens ook de dosering die staat afgemeten op het pipetje. Dus op zich niet zo gek veel, kan het kwaad, maar misschien wel eventjes opletten. En dan nog een melding van Dekamarkt voor de allergenen weer. Hè? Van koningsvogel Boemboe Nasi Goreng. Door een fout zijn de allergenen soja en tarwe niet vermeld. Het gaat over de kuipjes 100 gram Boemboe Nasi Goreng. Met een tenminste houdbaarheidsdatum tot 5 mei van 2028. Zit dus tarwe en soja in en dat staat dus niet op het etiket vermeld. En zoals elke week, als je een van deze producten in huis hebt, ga gewoon even terug naar de winkel. Ja, ik kan me zo voorstellen, dan heb je natuurlijk het bonnetje weer niet en dan gaan ze misschien wel weer zeuren bij de kassa. Maar goed, als je aangeeft dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hier overeen heeft geplast, hè, spreekwoordelijk natuurlijk, dan denk ik dat ze het wel terug zullen nemen. Dit is Rihanna.

Full Circle van Half Moon Run. Het is zover je wekelijkse woensdagmiddag icebreak van deze woensdag 30 september 2026. Wat hebben wij geleerd? Nou, we hebben nu geleerd dat het wel goed is om misschien toch wat meer te doen aan sport. Omdat je spieren, die moeten groeien natuurlijk. En wil jij niet snel oud worden, ja, dan zal je toch moeten sporten. Maar we hoeven dat niet per se in de sportschool te doen. Nee, gewoon 1-2 keer in de week thuis met wat gewichtjes is ook al wat. Het is in ieder geval beter dan niks. Hè? Maar het is wel goed voor ons als we lang jong willen blijven. Daarnaast hebben we ook gezien dat WhatsApp ook bezig is met een uitbreiding op de app. Waarbij je dus ook betalingen kunt doen. Hè? Dus de Tikkie-app is straks niet meer nodig. En je eigen bank-app is ook niet meer nodig. Wanneer je via WhatsApp gewoon een tikkie aan de ander wil sturen. Moet toch even kijken hoe we dat dan weer gaan noemen dan weer. Hè? Want tikkie is wel heel erg verbonden aan het betalen. Via je telefoon in dit geval. Er zijn de platenbeurzen aanstaande zaterdag. Een beurs in Arnhem, Nederweert en in Haarlem. En dan op zondag ook weer in Haarlem. Dus gewoon 2 dagen. In Haarlem dus ook, Enschede en in Heilo. Zometeen hier, Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En ik ben er gewoon volgende week weer. Ik hoop jij ook, hè? Want ik heb er weer heel veel lol aan beleefd, hoor. Mocht je met me willen connecten, dan doe je dat via Facebook en Instagram. Dat is DLG van Leeuwen. Heel simpel is dat. Volgende week dus weer. En ik wens je nog een hele fijne middag. En graag tot de andere weken. Bye bye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op 2 flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in een peperdoom met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, viewers.

0: En we mogen weer. Goedemorgen. Peter Wolf hoorde je, de zanger van de Jay Giles Band. Met een solo plaat van hem uit de jaren 80. Come As You Are. Hele grote hit in Amerika destijds. In Nederland niet eens zo bekend. Maar heerlijke plaat om een nieuw programma mee te openen. Althans, een nieuw programma. Een nieuwe editie van een oud programma. Zo moet ik het zeggen. Mellis Morning Mix op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Hartelijk welkom. Donderdagochtend. Het kan ook dat je zondagmiddag luistert. Want dan wordt dit programma herhaald tussen 5 en 7. Maar de reguliere eerste uitzending. De tijd, zal ik maar even zeggen, is donderdagochtend tussen 10 en 12. Dan kun je altijd afstemmen op Ice Radio. En niet alleen dan, maar de hele week. Hè? Want we hebben prachtige programma's voor je. Volgend jaar bestaan we 10 jaar. Daar moeten we toch eens wat aan doen. Ik zal het management eens vragen naar de leden van de feestcommissie en de bijbehorende plannen. Enfin, mijn bijbehorend plan voor de komende 2 uren, wat er nog van over is, is om lekkere liedjes voor je te draaien. De bekende ingrediënten zitten er in dit programma. Ik zal zo direct wel even met je doornemen hoe of wat. Praten we ook even bij. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Maar laten wij ons eerst werpen op de nieuwe Icebreaker. Heerlijk liedje van Nothing But Thieves. En dat heet Number 5.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Ik heb regelmatig programma's gemaakt voor radiostations waar je een playlist had. En er zat dan af en toe wel wat ruimte in zo'n playlist voor een persoonlijke favoriet of een vrije invulling of hoe ze het ook noemden. Maar gewoon echt helemaal lekker draaien waar je zelf zin in hebt, dat is toch echt wel een voorrecht hoor. Dat kan allemaal bij Ice Radio, Format Free Radio. Ik had enorme zin in The Four Seasons en Frankie Valli en Who Loves You. Dus die draaide ik gewoon voor je, dat kan hier allemaal. Hey, goedemorgen, hoe is het met je? Ice Radio, Mellis Morning Mix, daar ben je in terechtgekomen. Een gloednieuwe editie. De laatste van september. En als ik naar de kalender kijk, dan betekent dat het bijna 2 en 3 oktober is. En dat betekent in Leiden natuurlijk het Leidensontzet. Ik zal je die plaats van Rubberen Robbie besparen dit jaar. Die draai ik altijd als mijn uitzending zo op 2 of 3 oktober valt. 3 oktober, we zijn weer als een bal. De kroegen in en uit, maag vol peen en ui. Het is wel een beetje raar, het is maar eens per jaar. En als je niet meer eten kan, drink dan maar. Dat is een beetje waar het om gaat. Het is natuurlijk de overwinning op de Spanjaarden. Hè? Dat is het historische verhaal. En de universiteit die we dan kregen van Willem van Oranje. En dit jaar is het een bijzondere 2 en 3 oktober, want ik ben ook nog jarig. Dat ben ik elk jaar dan trouwens. Maar ik bereik toch wel een bepaalde leeftijd. Zal ik je ook verder niet mee vermoeien? Nee, ik ben benieuwd hoe het met jou is. Ik hoop dat het goed met je gaat. Het is nog een beetje lekker na zomer weer. En in het westen hier is het een graad of 20. Dat is goed te doen. En met 2 en 3 oktober is het in ieder geval droog. Dat vind ik altijd fijn voor al die mensen die allerlei buitenactiviteiten organiseren. Ik hoop dat je lekker... misschien ben je thuis aan het werk. Misschien zit je in de auto of ben je op je werk aan het werk. Het mag en het kan allemaal. Je hebt in ieder geval een manier gevonden om naar Ice Radio te luisteren. We hebben een prachtig ice-icoon van Pink Floyd. Daar ga ik wat van draaien. Natuurlijk heb ik het Prince moment. Monica Leijen die laat het afweten. Die is ziek. Maar Paul Goumi is het volgende uur present. Ik heb de Pimpan plaat voor je. En ik heb een van de laatste tracks van Editors voor je. En die

Een tijdje geleden zei iemand tegen mij, ja, de laatste grote hit van Justin Timberlake is ook alweer 10 jaar geleden. En dat ging dan natuurlijk nog om Can't Stop the Feeling. Ja, dat klopt. Daarna hebben we niet eens zo heel veel grote hits van de man meer tot ons horen komen. Dit was een van de eerste uit begin deze eeuw, 2001, 2002. Rock Your Body. Hey, in het kader van de opmerkelijke muziekverhalen wil ik het vanochtend even met je hebben over Harry Styles. En eigenlijk wil ik het even hebben over de Britse DJ. In gewoon Nederlands. Lucy Horobin. Want de 31-jarige Britse DJ Lucy Horobin werd in 2012 gedwongen om zich enige tijd uit de openbaarheid terug te trekken. Nadat bekend was geworden dat ze een verhouding had gehad met Harry Styles van toen nog One Direction. En ja, zij was toen 31, hè? Inmiddels is ze alweer 14 jaar ouder. Want Harry Styles was toen nog maar 17. Ja, die affaire leidde tot een storm van woedende reacties van Britse One Direction fans. En vooral op Twitter kreeg Horobin het zwaar te verduren. Ze ontving grove beledigingen en zelfs bedreigende berichten. En de reacties werden uiteindelijk zo heftig dat ze haar Twitter-account sloot en zich dus tijdelijk uit de openbaarheid terugtrok. En die twee, dus deze Lucy Horobin en Harry Styles, die zouden elkaar hebben leren kennen toen Horobin de band interviewde voor het radiostation Key 103 in Manchester. En de berichten over hun affaire verschenen in juni 2012 in de Britse media, waarbij Horobin zelf geen commentaar wilde geven. Nou, dan weet je wel genoeg. En voor Horobin werd de flirt met deze tienerster, toen nog tienerster Harry Styles, vooral een les in hoe fel een leger popfans van een boyband kan reageren. De fans van One Direction natuurlijk. Ja, Harry Styles, wat draaien we dan van hem? Ik kies voor Watermelon Sugar.

Ik heb altijd gevonden dat het heel veel leek op The Passenger van Iggy Pop. Daar had hij volgens mij toch het melodielijntje van gepikt. Onze Gers Pardoel. En nog steeds een leuk liedje, vind ik. Een oude nummer 1 notabene. Ik neem je mee, zo heet het. Dames en heren, in dit programma kun je regelmatig Monica Leijen beluisteren in het kader van Meer Vrouwen op de Radio. En Monica draagt dan een plaat aan met vrouwelijke vocalen. Maar Monica is ziek. Ja, ze zei, joh, ik voel me echt beroerd. Het lukt niet. Monica, als je luistert, van harte beterschap. En vraag ik, heb je dan nog een suggestie bij afwezigheid? Nee, toen zei ze, weet je wat, draai maar die single van Stella, Lefty en Boston. Dat doe ik met grote graagte. Je kent haar. Ze komt uit Illinois. Ze is 24 jaar. Ze heeft een gigantische hit te pakken. Staat al wekenlang nummer 2 in Amerika. En de enige die haar van de eerste plaats houdt is die Ella Langley natuurlijk. Hè, met Houston, Texas. Terwijl dit ook wel een heerlijke country vibe heeft. Stella Lefty en Boston. On a train.

0: nog nauwelijks vrouwen gedraaid, dus het werd hoog tijd. Na Stella Lefty hoorde je de enige echte Céla Sou uit België en Ragamuffin.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Ice-icoon, ook deze week weer met zorg, liefde en aandacht voor je geselecteerd uit december 78. Gereleased 30 november, maar in december echt in de winkels en volop aftrek gevonden. Want wat een succes werd dat album. Het 11e album van Pink Floyd heet The Wall. Je hoort er de hele week al tracks van in de ochtendprogrammering van Ice Radio. The Wall staat er natuurlijk, of Another Brick in the Wall moet ik dan zeggen, staat er natuurlijk op. Het is een dubbelaar, een double album rock opera, zoals ze zelf zeiden. En ik draai een nummer wat ook op single verschenen is. Niet zo'n grote hit geworden, zeker niet in Nederland, maar de moeite waard. Pink Floyd en Run Like Hell.

0: Geweldige stemmen. Ah, leuke dame hoor. Shanna Spyro en Material Lover.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Elke week in dit programma een track van mijn grote muzikale held Prince, de grote kleine man uit Minneapolis. Ik was afgelopen zaterdag in Amsterdam, in Dauphine, in Club Dauphine, bij een optreden van een Prince tribute band, Neon Velvets. En ja, dat is toch altijd wel weer leuk om met allerlei gelijkgestemden de muziek van Prince tot je te laten komen. En deze band speelde onder andere Why You Wanna Treat Me So Bad, het tweede nummer van het tweede album en ook de tweede single van dat album. En natuurlijk alle instrumenten gespeeld door de grote kleine man zelf.

Altijd verwarrend, maar het tweede album van Prince heet gewoon Prince. En het eerste album heette For You. En van dat tweede album was dit dus de tweede single. En ja, ook nummer 2 van dat album. Why You Wanna Treat Me So Bad. Ja, het is een leuke band, dat Neon Velvets, die Prince Tribute Band. En ze zeggen dan, ja, we spelen ook een paar nummers door of van artiesten die door Prince beïnvloed zijn. Zoals Maxwell en D'Angelo. Je merkt dan dat dat aan de ene kant wel gewaardeerd wordt door het publiek. Maar het publiek wil toch het liefst gewoon die nummers van Prince horen. En dat deden ze niet onverdienstelijk. Alhoewel ik moet zeggen dat ik het nou niet de allerbeste tribute band vond die ik ooit gezien heb van Prince. Maar dat pleit dan weer voor ze. Het was een beetje een rehearsal. Een first performance. Ik geloof dat ze in Rotterdam nog een paar optredens doen. En die jongens zijn van goede wil. En die zanger die heeft toch wel een kopstem die redelijk bij Prince in de buurt komt. Enfin, als ze in de buurt komen, dan moet je maar eens kijken. Neon Velvets. Je hebt ook The Beautiful Strangers, vind ik ook een fijn.

0: Radio.
1: Hey, show it, baby.
2: Ik vind het altijd feestelijk om het eerste uur van dit programma te eindigen met een lekkere disco dance classic. En ik heb er weer eentje voor je uitgezocht, hoor. Shalamar. En niet zo'n grote hit, maar wel een enorme floor filler destijds. Friends in the extended mix. Tot zo na het nieuws. Home here, Vice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Waar heb

Het is muziek waar je vrolijk van wordt, hè? Greg Alexander en de New Radicals, You Get What You Give. Ja, wie goed doet, goed ontmoet. Dat soort dingen allemaal. Lekker liedje, begin jaren 90. Zo ongeveer uit mijn hoofd. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks Paul Gulmi met Paul's platenkast. Ik heb ook nog de Pimpan plaat voor je. En fijne muziekjes natuurlijk. Weet je nog, die prachtige Icebreaker van een week of 2 geleden? Die is nog steeds prachtig. De nieuwe single van The War on Drugs. Die heet Who's That?

Onverwoestbaar, Peter Gabriel en Salisbury Hill. Ik weet niet of je het nog een beetje meegekregen hebt, maar van de week zijn, of afgelopen weekend eigenlijk, zijn de concerten van Oasis in de voorverkoop gegaan. Maar ik heb nog nooit meegemaakt. Je moest je aanmelden voor een loting en dan kon je ingeloot worden. Dan kon je een code krijgen en met die code kon je dan deelnemen aan de voorverkoop. Maar het was allemaal geen garantie op kaarten. Je moest een beetje mazzel hebben. En ik had een beetje pech, maar ik had achteraf ook een beetje mazzel. Lang verhaal, maar uiteindelijk heb ik 4 hele dure kaarten voor Oasis in de arena. En daar ben ik toch wel erg blij mee. Oasis, Morning Glory.

0: blijft een heldin hoor. Beyoncé en Halo hoorde je. En waar hoorde je dat? Nou, Mellis Morning Mix op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Waar ik in uur 2 altijd een lijntje probeer te leggen met Paul Gumi voor Pauls platenkast. Maar ja, het is altijd maar weer afwachten of die er is. Maar, dames en heren, ik heb goed nieuws. Want wie heb ik aan de lijn? De enige echte. Paul Gumi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mellis.
0: Vanuit het pittoreske Voorschoten dit keer, hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, wat houdt je aan de grond? Want je bent heel vaak weg, maar ja, gewoon nu eventjes lekker thuis.
1: Nu even lekker thuis. Ik moest wat dingen voor mijn moeder regelen. En over 2 weken vertrek ik weer voor diverse reizen.
0: Diverse reizen. Ja. Dat klinkt als een speciale aanbieding in de supermarkt, ja.
1: Ja, van de UK naar Zweden, naar Spanje, naar Midden-Oosten, Thailand, Brazilië. Komt dat op.
0: Nou, er zitten weer een paar bestemmingen tussen met het nodige tijdsverschil. Dus dan moeten we maar afwachten of we je dan te pakken krijgen. Maar voorlopig hebben we je nu live en rechtstreeks aan de lijn voor Pauls platenkast. En ja, die platenkast die peilt uit bij jou. Daar staat van alles en nog wat in. En elke keer verras je ons weer. Je zit regelmatig in de jaren 80, maar ook wel eens in een ander decennium. Welk decennium zit je nu? Want is het 80 of is het 90?
1: Ja, ik dacht 90, maar ik heb het nog even gecheckt. Het is 89.
0: 89, oké. Okay, nou, ja. Die rekenen we dan nog net bij de jaren 80. Ja, het is wel een interessante plaat. En met name de uitvoerende artiest, die heeft wel een interessant verhaal, toch?
1: Ja, maar ook de titel van de plaat en de bijbehorende video, dat kan nu echt niet meer.
0: Nee, daar heb je een punt. Nee, ja. Dat zou nu niet meer kunnen. Ja, dat grappig dat we daar destijds eigenlijk heel anders tegenaan kijken. Hè? Nou, de mensen worden natuurlijk steeds nieuwsgieriger. Wat heb je voor ons, Paul? Vertel.
1: Ja, nou, de uitvoerder, de artiest is een producent die met veel artiesten heeft gewerkt. Ik noem Bow Wow Wow en Adam Ant volgens mij ook. Maar het meest beroemd is die geworden door zijn... Hij was manager volgens mij van de Sex Pistols.
0: Ja, heeft ze ook een beetje bij elkaar gebracht en min of meer ontdekt. Of in ieder geval aan het werk gezet om er wat van te maken. Ja. En dat is nogal gelukt inderdaad, ja.
1: Ja, heeft hij goed werk voor. Hij is al lang niet meer onder ons, maar hij heeft toen ook een eigen cd uitgebracht waar Madam Butterfly is een bekende van die cd die ik heb. Ik heb hem niet op vinyl, maar op cd.
0: Oh ja.
1: Maar dit was ook een dikke hit.
0: Eigenlijk. Ja, dat Madam Butterfly was het, de schurkte tegen het klassieke aan, hè? Of in de opera, ja, een beetje opera-achtig was het. Ja.
1: Ook
0: ja.
1: Mooi.
0: Maar daar heb je niet voor gekozen. Waar heb je wel voor gekozen? Want dat zou vandaag de dag niet meer kunnen. Dus laten we het vooral toch draaien.
1: Ja, precies. En kijk ook een keer de video. Die is ook heel leuk. Maar het gaat om Something's Jumping in My Shirt.
0: Ja, dat kan ook inderdaad niet meer. Maar toen was het geen enkel probleem. Malcolm McLaren. We gaan hem draaien, Paul. Dankjewel voor deze keus. En die videoclip die kijken we straks als het programma afgelopen is. Hè. Eerst maar eens even luisteren.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel. Tot volgende week. Hoi.
1: Hoi. And on that runway.
0: Malcolm McLaren and Something's Jumping in Your Shirt. Nee, je zou niet meer kunnen vandaag de dag.

Bruno Mars en On My Soul. Ja, daar heb ik ook geprobeerd om kaarten voor te krijgen voor Bruno Mars in de arena. Dat is niet gelukt. We zaten met het hele gezin achter allerlei verschillende devices. Maar ja, geen beginnen aan. Ik weet niet wat het is met die concerten tegenwoordig. Het wordt alleen maar duurder en het lijkt alleen maar steeds sneller uitverkocht weer. Ik vertelde je net over Oasis. Dat heb ik echt nog helemaal nooit meegemaakt. Maar goed. Hey, zo direct heb ik nog de Pimpan plaat. Maar zover is het nog niet. Ook nog de Kings of Leon komen er zo aan. Maar ik liep van de week in de shuffle in mijn eigen collectie tegen dit liedje aan.

Dat zijn de grote hits die iedereen kent van The Kings of Leon natuurlijk. Sex on Fire en You Somebody. Maar dit vind ik misschien wel persoonlijk de lekkerste single die ze ooit hebben uitgebracht. Find Me, hoorde je. Vrienden, hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Een digitaal Pimpampetschijfje. Een database met 20.000 liedjes. Dan draai ik 3 letters en die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde in de titel. En daar kies ik er dan ter plekke heen vanuit. Zo simpel kan een radio-item zijn. Eerste letter heb ik gedraaid is de U van Utrecht. En de U brengt mij op 5.607 liedjes. 5.607 liedjes met een U in de titel. Dan de tweede letter. De tweede letter is de I van Isaac. De I van Isaac. En dan kom ik op... Even kijken. Oh, dit gaat niet goed. 143 liedjes. En dan heb ik bijvoorbeeld Chiquitita met Q-U-I. U-U-I. Als je huilt van André van Duin met U-I. Heel veel met Guilty en Guitar. Is allemaal met U-I. Louise zie ik heel vaak langskomen. Tequila ook. Nou, het zijn er veel te veel. Dus ik krijg nog een derde letter. De derde letter is de W van Willem. 3 vingers in de lucht. U-I-W. 0. Helemaal 0 liedjes met een U, een I en een W achter elkaar in de titel. De W gaat weg. Ik draai opnieuw een derde letter. En dat is de N van Nico. De N van Nico. Uin heb ik dan. U-I-N. En dan heb ik 4 liedjes over. Nou, dan is er wat te kiezen. Maar veel is het niet. Even kijken. Long Road to Ruin van de Foo Fighters. Ruin is met de U-I-N op het eind. Puinhoop van Kinderen voor Kinderen. Heb ik dat in mijn database zitten? Ja, Puinhoop. Nou, U-I-N. Puinhoop. Speeltuin van Marco Borsato. Ja, nou. Dan ga ik hiervoor. Dan ga ik hiervoor. Met een U, een I en een N in de titel. The Mighty Quinn. Dit is Manfred Mann's Earth Band.

vertel wel eens vaker dat ik digitale liedjes weken en weken in mijn koffer heb. En dat ik er maar niet naartoe kom om ze te draaien. Nou ja, dan neem ik ze volgende week gewoon weer mee. Dit zit er denk ik al een maand of twee in, als het niet meer is. Carly Simon en It's Hard to be Tender. Eindelijk voor je gedraaid. Mooi liedje. Zo direct nog een lekkere disco dance classic om mij af te sluiten. Maar wat dance uit de jaren 90 heb ik ook al weken in mijn koffer. Dit zijn de Nightcrawlers.

zou zeggen, blijf maar lekker op die dansvloer staan op deze donderdagochtend. Ja, of op de zondagavond. Hè. Dat kan ook natuurlijk als je naar de herhaling luistert. De Nightcrawlers, 1995 en 16 jaar daarvoor werd er ook al gedanst. Maar toen op Anita Ward. En die stond nummer 1 in de Nederlandse top 40. Met dit liedje Ring My Bell. De laatste in Mellis Morning Mix voor deze week. Ik spreek je volgende week voor de 1e van oktober. Goed weekend als je in Leiden 2 en 3 oktober gaat vieren. Veel plezier, maar gedraag je alsjeblieft. Ik spreek je volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botste vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen, de vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat kon vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was een open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeiners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. En shorttrackkampioen Xandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer in de week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu.

dat zo'n plaat een jaar na dato ineens een hit wordt in Nederland. We hebben het natuurlijk over de muziek van Ella Langley en Choosing Texas. En ik blijf hem toch leuk vinden, dus wat dat er gaat blijf ik hem ook gewoon regelmatig draaien hier in het programma. Easy on Ice, daar luister je naar. En dat allemaal natuurlijk bij Ice Radio. Nou, we gaan er weer een leuk uurtje van maken. Ik heb wat cabaret, ja. En ik heb nou ja gewoon een, nou ja, dat is iets leuks. Voicemail heet dat ding. Mensen die het kennen, die zullen nu denken, oh, dan, ik denk dat ik wel weet van wie het is. Maar dat verderop in het programma. Het is gewoon eens even leuk om naar te luisteren. Want dat is nou echt luisteren. Als je dat niet... Ja, nou ja, goed. Je gaat het verderop in het programma wel horen. En ik heb natuurlijk ook wat andere muziek. Ik heb wat muziek van Rick James. Oh, kennen we die nog? Stevie Wonder. En ik heb ook deze. Een nieuwe plaat. Dat is van Raccoon. Ja, ik twijfel. Dus ik heb hem even in het programma gezet als zijnde van... Nou, schiet er maar op. Laat maar weten. Vind je dit leuk? En moet ik dit vaker gaan draaien, dit soort muziek? Dan hoor ik het graag. Marcel@iceradio.nl, daar kun je het kwijt. En dan ga ik meenemen in het verdere programma. Verloop van nou ja, leg het lot van die muziek dus eigenlijk in de handen van jou. Want zo simpel is het. We hebben het over de muziek van Raccoon en Dicht bij het vuur.

in, vind ik. Ik kan me dit nog herinneren. Toen zat ik bij de lokale omroep. En toen deden we eens in de zoveel tijd nog wel eens van die nachtuitzending. Ja, dan werd er live gepresenteerd in de nacht van zaterdag op zondag of vrijdag op zaterdag. Het maakt allemaal niet uit. En dat was dan altijd enorm gezellig. Er kwam de frituur, het bruine fruit kwam op tafel en al zulke soort dingen. En dan hadden we ook altijd een schijfje, een dingetje wat eens in de twee uur voorbij kwam. En dat was deze plaat toen, Will to Power en Fly Bird. Niet wetende dat dat een cover was natuurlijk. Ja, zo is het ook wel weer. Goed, flink stuk terug in de tijd van een dame die ons onlangs is ontgaan. We hebben het over Dolly Parton.

0: Easy on Ice. Easy on Ice. Ice Radio.
1: God, are you up there?

Was dit niet ooit een kandidaat voor de ijsbreker? Volgens mij wel. Is hij het ook geworden? Het zou zomaar kunnen. We hebben het over de muziek van de New Radicals. En One Night Only. Break Loose, Break Free. Dat staat er dan weer achter tussen haakjes. Dus ja, hè. Dat zeggen we dan ook maar. Even terug in de tijd, of toch niet? Ja, het is weer een hit. We hebben het over de muziek van Ilse de Lange.

Ja, dan moet je wat aan doen. Ja, en soms gaat het makkelijker dan je denkt. En dan zeggen we altijd wel, samen is altijd beter. Jack Johnson, die had het erover. En Better Together. En natuurlijk is het lange, die oude plaat die weer herontdekt is via TikTok. En dan nu weer in de Vaderlandse hitslijsten staat. We hebben het over So Incredible. Heel wat anders. Ja, echt heel wat anders. De muziek van Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing.

zwemmelen, maar deze man, ja, die is ook niet meer. Ik zit nou net even te bedenken. Deze man is ook al een pittige tijd aan het hemelen, maar zo zeggen. Vond mij iets aan zijn hart en toen was het ineens over en ze kon niet... Nou ja, het had niet zoveel zin meer. Deze man is in ieder geval overleden. Rick James en Fire and Desire. Hij deed het toen de tijd samen met Tina Marie. Dat was de dame die je hoorde. En Stevie Wonder, die hoorde je natuurlijk ook. En Don't You Worry About A Thing... Even naar de muziek van Adele luisteren en All I Ask...

0: Queen is eigenlijk Queen. Ja, laten we eerlijk zijn. Of eigenlijk, toen heette ze nog geen Queen. Toen heette Queen, heette Smile. Snap je toch? In ieder geval, dit was toen die enige hele kleine hit die ze in volgens mij Engeland alleen hadden. Deze Doing Alright. Niet ver daarna werd het natuurlijk de band Queen, zo is het. Adele, dat daarvoor en All I Ask. En ik had het eerder in het programma al over een voicemailbericht. Ja, mensen die dat kennen, Agda en de Munnik, die hadden nog wel eens van die creatieve uitspattingen. Het is, het is een tragisch verhaal, of misschien ook wel niet. Herman, dat kennen we wel natuurlijk. Herman is wel altijd iemand die elke keer terugkomt in de muziek van Agda en de Munnik. Zo ook in deze.
1: Vond zichzelf terug op een spoor midden in een weiland, staand op de rails, waar volgens het schema de trein van Amsterdam naar Hoorn om 10 voor 12 overheen raast. Vastbesloten en met zijn testament op zak, waarin de dienstdoende machinist ruim bedeeld wordt, je kent hem, probeert hij uit te vinden welke richting op Hoorn ligt. De trein zien komen, daar had hij niet zo'n behoefte aan. En de trein zien gaan zou zijn probleem sowieso niet zijn. Dus terwijl hij dapper de ligging van Hoorn gokt, zeg nog eens omdraait, ligt daar misschien Hoorn, stapt er een man uit de bosjes, kreupelhout, zo je wilt, en die gaat naast hem op het spoor staan, kijkend in dezelfde richting als waar Herman op dit moment had besloten dat Hoorn zou kunnen liggen. Dus nu staan we op een zomeravond in een Noord-Hollandse polder om pakken beet 11 uur. Twee mannen op de rails in de weilanden te kijken naar waar zij denken dat Hoorn ligt. En Herman kijkt opzij en die zegt dat gaat mooi niet door, zwager. Ik heb hele andere problemen dan dat ik straks in de aula ook nog achterin hoor mompelen dat ik een geheime homoseksuele verhouding had. Dus move. En die man kijkt opzij en die zegt, oh, dit gaat absoluut door. En bovendien dat Herman zijn type helemaal niet is. En die blijft staan.

eerst de warmte van het feit dat iemand naar hen luistert en trots van het feit dat iemand wil dat zij naar hen luisteren. Dus ze worden vrienden en het probleem is, je gunt je vrienden het beste. Maar is dat dan de trein van 10 voor 12? Of juist niet? En ook daar komen ze niet uit en op een gegeven moment staat die man op en zegt: zullen we niet in het café daar verderop, waar ik zojuist nog licht zag branden, een pilsje gaan drinken? En verder vertellen, want morgen komt er weer een trein van 10 voor 12. En Herman besluit, ja, dat is goed. Die voelt instinctief dat het goed is. Dus die man stapt van het spoor, Herman wil volgen. Op dat moment hoort hij een geluid wat hij nou niet zo 1, 2, 3 meteen thuis kan brengen. En terwijl hij zich langzaam omdraait, beseft hij dat dit nou juist het geluid is van datgene wat een heleboel mensen in één keer tegelijk thuis kan brengen. Met hem voorop.

schiet de tijd dan op. Ja, het is zomaar weer voorbij, hè? Zo'n uurtje. Lenny Kravitz, I Belong to You. Toen was het alweer, nou, nog wel 4 minuten te gaan. Dan zit het er alweer op. Dan gaan we weer plaatsmaken voor het nieuws. Dus ik ga alweer afscheid van je nemen. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Easy on Ice. Dus nou, ik hoop dat ik je dan weer tref. Hier, bij Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn 1 week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. En Oranje is begonnen aan de 4e Interland in nog geen 2 weken tijd. In Eindhoven speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. Wat de uitslag ook wordt, voor aanvoerder Virgil van Dijk is het een feestelijke avond. Hij speelt zijn 100ste Interland. Hij krijgt na de wedstrijd daarom een gouden schaal. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt, kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioen Xandra Velzenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioen Xandra Velzenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten.

0: Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioen Xandra Velzenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
6: Files from the Fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichting.